Je rijp gaat, gaat die ga. Ze aap gaat meer, ze poot je tien tos jatio. Rechuninsum ach, Meriev. Shamsu, sin hoe, Jedev. Janak shamsu, shamsu nibev. Ach, ni jip at jinsu, je rijt pat woord heswoord. Hemet jinsu, sen woezerem shinhensoot. Zat jinsu, amem haat en kanevro.

jest haboer met so een so wen oom jitter en mes gappen. Nies en doen gwang hem. Jest hoe ha ha ku. So term en he. Jeroef. Jeroef me doef. Jeroef me haro. Wa. To se hoe me. Se no hawe. Zet au heru em gat nibet. Nef ha ni woi. Em ne fet fet. Heni. Sit dikti ready to be into bati or yirat what shemusi yirat ni shemet and mahantit and kai seber rahenupe hemet heni heber chayit and jadi hank